0: verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas. Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruik.

0: noodzakelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

3, 4, 5 Mal in einem Monat haben wir uns nachts gesehen.

0: Luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas. Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk.

0: wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame. @omroephorstaandemaas.nl.
5: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niet bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid. Programma gemist? Luister het terug op omroephorstaandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de Euro Millions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Je eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. En Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij van maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de EuroMillions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder viel er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. Het weer, vanochtend zon, maar vanmiddag weer buien bij 15 tot 18 graden.
1: Een nieuwe lente
2: en een fris geluid.
1: Fris geluid.
2: Omroep Horst aan de Maas.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Service monteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
5: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grofvuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
6: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
5: Drieze Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
8: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
7: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
9: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
7: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
11: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
1: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Afgelopen nacht was er een afwisseling van opklaringen en een paar wolkenvelden. Het is op de meeste plaatsen droog gebleven. En bij een zwakke af en toe matige zuidwestenwind is de temperatuur gedaald naar zo'n 9 graden als minimum. Vanmorgen dan zijn er opklaringen of gewisselde wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken en geleidelijk aantrekken er enkele buien over de regio. Mogelijk ook met een klap onweer. Er staat in het algemeen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur die blijft vanmiddag steken op zo'n 18, lokaal 19 graden.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op Amerikaanse aanvallen op doelen in Iraanse havensteden, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Roden, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euromillions-loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder viel er zo'n hoge prijs in het land. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien en het wordt 15 tot 18 graden.
2: Omroep Horst aan de Maas. Hier schijnt de zon, ook in je radio.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit. Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
2: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
4: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
2: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
6: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.

0: Afgelopen nacht was er een afwisseling van opklaringen en een paar wolkenvelden. Het is op de meeste plaatsen droog gebleven. En bij een zwakke, af en toe matige zuidwestenwind is de temperatuur gedaald naar zo'n 9 graden als minimum. Vanmorgen dan zijn er opklaringen of gewisselde wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag ontstaan er stapelwolken en geleidelijk aantrekken er enkele buien over de regio. Mogelijk ook met een klap onweer. Er staat in het algemeen een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting en de maximumtemperatuur die blijft vanmiddag steken op zo'n 18, lokaal 19 graden.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in Iraanse havensteden, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. De voetbalsters van het Nederlands elftal hebben met 3-1 gewonnen van Polen, maar zijn toch nog niet geplaatst voor het WK. Oranje moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien. Het wordt 15 tot 18 graden.

0: tip de redactie en mail jouw nieuws naar redactie@omroephorstaandemaas.nl.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Heerlijke asperges, vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kop soep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
4: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
5: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken, zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
3: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
6: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
7: Zou ze ook morgen willen invoeren?
6: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
3: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer en tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
8: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
9: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
10: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
11: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Arco Solutions, Grubbevorst en Cox Aardbeien BV Greenhouse Grown Quality Horst.

0: Ja, fantastisch. Alleen die titel al, Highway to Hell, AC/DC.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: We zijn ook weer beland op de highway met allerlei lekkere grammofoonplaatjes. Links en rechts halen ze je in. En ze komen allemaal vanzelf voorbij tussen nu en een uurtje of 12. Natuurlijk, nieuws op het half uur. Vaste onderdeeltjes ook weer present. En Ilse de Lange is er meteen.
1: Schrijven.

het is officieel nog lente, maar hij heeft al de zomer in zijn bol. André Hazes, de man dat eigenlijk operazanger willen worden, maar dat is helaas niet gelukt. Het Nederlandstalig repertoire, dat heeft hij toch goed vertegenwoordigd. De zomer in mijn bol en dit een klein schietgebedje in de ochtend.

Ja, geproduceerd door Nile Rodgers, de man van de band Chic. En dat is duidelijk te horen aan het gitaarspel. David Bowie, Let's Dance, Touch Me van Total Touch. En I Say a Little Prayer van Aretha Franklin. Op naar het nieuws van 9:30 en Jacques Vinders.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in Iraanse havensteden, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. De voetbalsters van het Nederlands elftal hebben met 3-1 gewonnen van Polen, maar zijn toch nog niet geplaatst voor het WK. Oranje moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien. Het wordt 15 tot 18 graden.
1: Iedere ochtend jouw dosis muziek, nieuws en andere items. Schrijven voor je bedrijven, van maandag tot en met vrijdag.

Ja, ongelooflijk hoeveel volkszangers er tegenwoordig plaatjes uitbrengen. Damino van Os en de Diamanten Ring in aansluiting op het nieuws van 9:30. En dit, Queen.

De dame die nog steeds moeiteloos stadions vol krijgt. Helene Fischer, ook in Nederland, ademloos door die nacht. Zo dadelijk de geboorteplaat. Eerst nog twee andere liedjes.

Monkeys waren dat, Last Train to Clarksville. En volgens mij is het een denkbeeldige plaat die zij voor dit liedje in het leven hadden geroepen. Ja, een verjaardagsmuziekje, want we zijn toe aan de geboorteplaat. Op deze 10 juni viert zijn verjaardag Maxie Priest, zanger uit Jamaica, 1960 geboren. Ook Liz Hurley, actrice uit Engeland. En ook media-icoon Reinhold Oerlemans, 1961, 10 juni zijn geboortedag. Arnie uit Goede Tijden. En ook jarig, geboortedag althans vandaag, van Harry Musquet van QB and the Blizzards.

Eric Carmen en The Hungry Eyes. Eric Carmen, ook wel bekend van de band The Raspberries. En dit zal dachtig in Dirty Dancing. En daarvoor QB and the Blizzards met Apple Knockers Flophouse. Want Harry Muskij is geboren 10 juni 1941. Helaas niet meer onder ons. Hij was de zanger van de band. Waar ook in Herman Brood zat. Een blauwe.

0: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
0: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
2: Wist jij dat aardbeienland in Horst het hele jaar door...

0: 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.

0: Zo, klaar is Kees.
1: Oh, dat was snel.
2: Aardbeienland, ook voor familiedagen, schoolreisjes, groepen en kinderfeestjes. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
3: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vallen in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.

Van de Man, Van Morrison en de Bernard Goal. En daarvoor nog de Village People als opener van dit uur. En de Rolling Stones, daartussenin met In the Stars. En wel aardig om te vertellen is dat op deze dag in 1963 de eerste single van de Rolling Stones uitkwam. Come On. En dat was natuurlijk een single opgenomen in de Olympic Studio in Londen. En het liedje was oorspronkelijk van Chuck Berry.

samenwerking van Maan en Goldband natuurlijk met deze stiekem. En It Must Have Been Love was van Roxette. Ja, het is vandaag 10 juni. En op deze dag in 1969 was er een nieuwe Britse supergroep, Blind Fate, met Steve Winwood, Ginger Baker en Rick Gregg en Eric Clapton. En die band gaf een gratis concert op deze dag in 1969 in het Londense Hyde Park. 150.000 mensen, waaronder Mick Jagger en Donovan, kwamen op het live debuut af. Well Alright is hun grootste wapenfeit. Later ook nog gecoverd door Santana.

Ja, aan de lopende band brengt die nieuwe muziek uit. Douwe Bob en All For One. En daarvoor Ton Engels, die zo blij was met zijn tattoo. Ik weet niet of hij dat tattoetje nog steeds heeft. Dit liedje kwam in 2017. Misschien heeft hij spijt inmiddels. Goed, wij gaan naar 1988. Bon Jovi, Your Love Is Like A...

Miley Cyrus en Malibu. Een buitenwijk van Los Angeles, dacht ik, waar veel filmsterren ook wonen. Goed, we hebben een hele bijzondere Forgotten 45. Die hoor je over twee liedjes. Eerst deze uit 75 van Shirley en haar company.

0: Ja, gezellige plaat van de Bluebells. Je hoorde Young at Heart. Ik denk dat de kinderen heel blij zijn met het plaatje wat vandaag werd aangevraagd door Bert als Forgotten 45. En het gaat om De Toeteraar van Connie Vink en de Schellebellen.
1: Forgotten 45.
0: En zingen jullie allemaal mee?

0: Vraag je Forgotten 45 aan via peter.trinekens@omroephoogstaandemaars.nl.
1: Zo, daarnet een hele bijzondere Forgotten 45 in 1975 van Connie Vink en het kinderkoor, de Schellebellen, de Toeteraar. Ja, een bijzonder plaatje op verzoek van Bert. En ja, hij heeft er waarschijnlijk goede herinneringen aan. En ja, daarvoor is het rubriekje bedoeld, hè. En langzaam maar zeker zijn de nieuwe verzoekjes ook weer van harte welkom op het e-mailadres wat je daarnet hoorde. En dan komt het allemaal voor elkaar in het rubriekje Forgotten 45, 11:15 in de ochtend hier bij Omroep Horst aan de Maas. En hier, achter zijn piano, de pianoman himself, Billy Joel.

0: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Meetrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interchalet Horst, alles voor in en om het huis.
4: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
5: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
4: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
5: Sanne,

0: Heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
0: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
2: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl.

0: Kerst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakte de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
4: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Blijf verbonden. Kijk, luister en reageer via Omroep Horst aan de Maas online.

0: Zo, die hadden we lang niet meer gehoord. Henk Wijngaard. Hey Sizzy, de bui is over. Toch wel een leuke hit geweest. 1990 zie ik hier als jaartal erbij staan. Waar blijft de tijd, hè? Daarvoor de plaat van Shakira uit de top 40 van dit moment. Zo, en Boys Town Gang opende de deur met Can't Take My Eyes Off Of You. 1982 nummer 1 hit in de top 40 geweest, terwijl het oorspronkelijk van Frankie Valli en de Four Seasons was. Frankie Valli, die een beetje kampt met gezondheidsproblemen, maar ja, de man is 92, dus hij doet het een beetje rustiger aan als zanger van de Four Seasons. Maar dat is een ander verhaal. Goed, wij gaan inmiddels over naar Bart van Leeuwen, die heeft er een verhaaltje en een mooi liedje klaarstaan. Kortom, tijd voor de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.

Wat zou jij ervan zeggen als ik eens een keer vals zou zingen? Zou je dat accepteren van me? Of zou je opstaan en weglopen? Nou, luister maar goed, want ik ga een liedje voor je zingen. En ik zal mijn best doen om mijn stem zuiver te houden. En met een beetje hulp moet dat wel lukken. Soms vraag ik me af wat ik toch zonder mijn grote liefde zou moeten beginnen. Ik maak me bijvoorbeeld wel eens zorgen over de dag dat jij er niet meer bent en dat ik alleen achterblijf. Ik heb geen idee hoe ik me dan zou voelen. Misschien word ik dan wel treurig en zielig van eenzaamheid. Maar ik weet gelukkig zeker dat er dan toch altijd weer vrienden zullen zijn om me er doorheen te helpen. Heb je iemand nodig? Vragen ze me soms. Ik antwoord dan dat ik gewoon van iemand zou willen houden, meer niet. En als iemand vraagt wie dat dan moet zijn, dan zeg ik dat me dat eigenlijk niet eens zoveel uitmaakt. Of ze vragen me of ik geloof in liefde op het eerste gezicht. Nou, natuurlijk geloof ik daarin. Dat overkomt mij altijd. En als het soms zo donker wordt in mijn leven dat ik de dingen niet meer helder zie, weet ik in ieder geval één ding zeker. Mijn vrienden helpen me weer door zo'n moeilijke periode heen. Zonder hen zou ik het niet redden. Maar gelukkig zijn ze er altijd om me er weer bovenop te helpen.

Ja, Joe Cocker, with a little help from my friends. De koning van de cover werd de man ook wel genoemd. En hij maakte een totaal ander liedje van als wat de Beatles deden met het liedje op het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Natuurlijk een Lennon en McCartney compositie. Ik

Little Steven en de Bitterfruit. En Little Steven, dat was een van de leden van de E Street Band, de begeleidingsband van Bruce Springsteen. En een aantal solo hits van deze Little Steven en de Disciples of Soul, 1987, de Bitterfruit. Tot aan het nieuws. De zuurwind door de Marshmallow Moonshine.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De 49-jarige man uit Hegelsom die wordt verdacht van het seksueel misbruiken van gedrogeerde vrouwen is vandaag vrijgelaten. Hij was de laatste van de 4 verdachten die naar huis mag. Een patiënt is in het Maastricht UMC Plus geopereerd met een nieuwe microchirurgische robot die zorgt dat de precisie van de mensenhand wordt verbeterd. 3 jongeren staan vandaag voor de rechter voor het gooien van stenen vanaf een viaduct in Landgraaf. Dat gebeurde meerdere keren in 2023 en 2024.
1: Lokaal nieuws. Herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Altijd.

0: Ja, oorspronkelijk 6. Dames en heren, The Guys and Dolls. Het waren 3 stelletjes. Gwen en Forsythe die gingen solo verder. En nog een stelletje onder de naam Dollar, als ik het wel heb. En die andere twee hebben nooit niks meer gehoord. That's a Whole Lotta Lovin' was het eerste wapenfeit van zo'n beetje de Guys and Dolls. Lang geleden.
1: Wat gebeurde er op deze dag in het verleden?
2: Weet je nog die tijd van toen?
0: Nou, ik zal het je vertellen. Het is vandaag 10 juni en op deze dag in het verleden gebeurde bijvoorbeeld het volgende. In zijn woning in Hilversum overleed 10 juni van het jaar 1991 Max van Praag aan de ziekte van Parkinson. Nou, de zanger wordt in 1935 ontdekt bij een talentenjacht van de VARA. Succes heeft hij met de legendarische Nederlandstalige liedjes als Daar zijn de appeltjes van Oranje weer, Grootvaders klok en als ik 2 maal met mijn fiets bel. Nou, hij werd 77 jaar en hij is de vader ook van Marga en Gil van Praag. Ook wel geen onbekende in het showbiz gebeuren. En Marga van Praag natuurlijk ook als journaliste. Dan 10 juni 1977. Elvis Costello brengt zijn debuut LP uit op Stiff Records. Hij wordt begeleid door de band Clover. Later werd hij natuurlijk bekend als solo-artiest. Oliver's Army was een grote hit en I Don't Want To Go To Chelsea, onder andere. En dan hebben we nog eventjes de Nederlandse groep Kajak. Die bereikt op 10 juni 1978 de 55ste plaats van de Billboard Hot 100. En dat was natuurlijk wel heel bijzonder voor de Nederlandse groep.

Het liedje I Want You To Be Mine was de enige hit van Kajak in Amerika. Met ons deed het liedje trouwens niks. We gaan draaien van Kajak, Mammoet. En dat ze uit Nederland kwamen, dat liet ze wel horen aan de instrumentarium.

Nou, ik ken niet zoveel liedjes waarin een draai ook al van werk zit, hoor. De Holland Disco van de Dutch ook een groep die ken ik. Maar deze inderdaad ook van Kajak, de Mammoet, 1973. En daarmee liet ze inderdaad duidelijk weten, wij komen uit Nederland. Ja, ja, ja. En de zanger Edward Rekers, die overleed vorig jaar helaas. En die man heb ik nog een keertje mogen spreken in de Schouwburg in Kuik, naar aanleiding van een optreden wat hij daar gaf met een West Coast formatie. Heerlijk. Wij gaan door met Starship. Niets kan ze tegenhouden. Nothing gonna stop us now.

Ja, wat je zegt, nice. Wouldn't it be nice? Je hoorde de Beach Boys hier bij Omroep Horst en de Maas. We hebben nog een kwartiertje te gaan met lekkere muziek van Mac. En dit liedje ken je van Leo Sayer, The Thunder in My Heart.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Vlaamse zanger Meteor en de nooduitgang. Ook een titel die ooit gebruikt werd door het goede doel. Hey, bijna einde van de show, maar zo dadelijk.
1: Lunch Live. Van 12 tot 1 het laatste lokale nieuws. Bij Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
0: Daarbij zometeen heel veel plezier gewenst. Wij gaan eruit met de dames en heren van Fleetwood Mac. Tot morgen.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor Bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Arco Solutions Grubbevorst en Cox Aardbeien BV Greenhouse Grown Quality Horst.
2: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
3: Ah, lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.

0: Tussendoor staan de Maas. Via de Ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezond

0: samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met de verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.

Welkom bij Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM op de zenders. Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas. Het is vandaag woensdag, het is 10 juni en 6 minuutjes over 12. Leuk dat je weer luistert naar Lunch Live. Ik heb voor jou muziek klaarstaan van onder andere Kensington, van No Mercy, maar ook van Julio Iglesias. Maar we gaan eerst naar de headlines van het nieuws. De hulpdiensten zijn vanochtend aan het eind van de ochtend uitgerukt van de gaslekkage aan de Speulhofsebaan in Meterik. De netbeheerder is inmiddels ter plaatse om het lek te repareren. En de 49-jarige verdachte uit Hegersom die 2 weken geleden werd aangehouden voor seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen is vandaag vrijgelaten. En het huidige skatepark aan de Kennedylaan en Willem van Hornelaan in Panningen wordt op dit moment gesloopt. De gemeente doet dit omdat de ondergrond van het skatepark gebruikt kan worden bij de aanleg van de openbare ruimte rondom de nieuwbouw van KC De Riet. En Jong Nederland betreurt de vernielingen die tussen zondag 7 juni en maandag 8 juni zijn aangericht aan de jonge aanplant in natuurgebied De Breukerheide in Maasbree op het terrein van de voormalige trimbaan dat door de verenigingen wordt gebruikt voor activiteiten. En wat gaat het weer doen? Het blijft wisselen bewolkt met wolkenvelden, sluierbewolking, stapelwolken en opklaringen. En tijdens opklaringen wordt het zo'n 19 graden. Uitgebreide weer na het nieuws van 12:30. Meer nieuws op de site omroepnm.nl, omroephorst.nl of in die makkelijk te downloaden app op jouw telefoon.

0: Van Morrison en Bright Side of the Road. En dit allemaal 16 minuutjes over 12 op deze woensdag 10 juni. Fruit, fondant, chocolade en slagroom stonden afgelopen vrijdag centraal tijdens de Baarlose bakwedstrijd. Jong en oud presenteerden hun mooiste en vooral lekkerste creaties tijdens de volksfeesten. De deelnemers pakten uit met opvallende taarten die werden beoordeeld door zowel een vakjury als het publiek. En Omroep PNM was er ook weer bij en smulde wellicht heel even mee.
1: Cheesecake taart gemaakt en een Oreo cheesecake taart.
2: Ja? En heb je hem zelf al geproefd?
1: Ja.
2: Vind je ervan?
1: Ik vind de Oreo iets lekkerder dan de Speak and Oos.
2: Met wie heb je het gemaakt?
1: Met mijn oma en mijn tante.
3: Hij is heel lekker, is met pistas, sinaasappel en nog iets. Ik werk als vrijwilliger bij de Engelbewaarder. En ze hadden ons gevraagd om dat te doen met z'n drieën. Dus was heel gezellig.
4: Twee jury's beoordeelden de baksels op smaak en uiterlijk. Daarna mochten ook de bezoekers proeven en beoordelen. En
3: vooral de kinderen. Die vinden die muisjes zo leuk. Want die willen die muisjes gelijk, maar ik wacht tot op het laatst. Okay. En dan gaan de muisjes weg.
2: Okay. We houden het een beetje spannend.
3: Ja, een beetje spannend hoor. Tuurlijk. Ja.
2: Hoe heeft u hem gemaakt?
3: Van fondant. Het was best een werkje, want ik had alleen maar witte fondant. En die moest grijs worden. Dus allerlei kleuren door elkaar en toen werd hij grijs.
2: Waarom vind je het leuk om mee te doen?
1: Dat ik het gezellig vind. Ik kan iedereen mijn werk proeven. En ja, dat was het wel. Ja.
2: Maak je kans om te winnen, denk je?
1: Ja.
4: Dat bleek Rens goed te hebben ingeschat. Aan het einde van de middag kreeg zijn taart de publieksprijs bij de kinderen.
5: Rens Driessen. Hey! De eigen sport.
6: Oeh, dat is wel een ingewikkeld. Oh, daar zit nog toe. Ja, nou, Hageman zo. Ja.
5: In de keuken.
4: Bij de volwassenen werd de taart van Anke verkozen tot publiekswinnaar. De juryprijzen waren voor Revi bij de kinderen en Lara bij de volwassenen. Daarnaast won Rien de aanmoedigingsprijs. De jongste bezoekers genoten ondertussen van de kers op de taart, namelijk de restjes.
0: Oh, heerlijk. Je weet het, het filmpje is geplakt en geknipt en staat al online. Dus wil je het bekijken, ga dan naar het YouTube-kanaal van Omroep PNM of naar de website van ons. Ondertussen gaan we naar Teddy Swims en Mr. Know It All.

Ja, ze liepen al sinds 2014 al plannen. Samen hadden al plannen om ooit muziek samen te maken. En nu is het er eindelijk van gekomen. Ed Sheeran en Martin Garrix met de titel Repeat It. Ondernemen stond gisteren centraal tijdens het beste idee van Horst aan de Maas. Het initiatief van de onderweg... Onder

0: wegwijzer. Laat jongeren al op jongere leeftijd kennis maken met de wereld van het ondernemerschap. Een verslag van Brechtje Dekker.
1: We hebben vandaag het beste idee van Horst en de Maas. En dat is een initiatief van de onderwegwijzer. En het beste idee van Horst en de Maas, daar proberen wij mee ondernemerschap, zeg maar, bij de leerlingen al vroeg onder de aandacht te brengen. En de onderwegwijzer is een samenwerking tussen de gemeente, de scholen in Horst, dus het Dendron College, Juverta en Dynamiek Scholengroep. En de bedrijven en organisaties hier in de gemeente Horst en de Maas. En we proberen zo die verbinding te zoeken, zodat leerlingen op vroege leeftijd eigenlijk al weten wat ondernemerschap is en hoe zij, zeg maar, dat talent kunnen ontdekken. Het mooie aan onderwegwijzer is dat we echt een samenwerking zijn in de gemeente. Dus de leerlingen die gaan een bedrijfje opstarten. En zij kunnen daarbij ook hulp krijgen van bedrijven. Dus ze hebben dan ook voorbeeldbedrijven die zij bezoeken. En daarnaast zijn we hier natuurlijk te gast bij Limgroep. En Limgroep is dit jaar heeft de ondernemersprijs Horst en de Maas gewonnen. En Fleur Post komt iets vertellen. Zij heeft de kapsalon in Weldersloo. Dus ze laat ook zien dat ondernemerschap, zeg maar, al jong, zeg maar, tot uiting kan worden gebracht.
2: De leerlingen gaan dus aan de slag om hun eigen ondernemingsidee te realiseren. Waar de leerlingen in het basisonderwijs vooral bezig zijn met dingen ontdekken, gaan leerlingen van Juverta en het Dendron College nog dieper de ondernemerswereld in.
3: Die leerlingen krijgen gemiddeld net iets minder dan een dag per week om hier aan te werken. Dan missen ze wat lessen, maar dan kunnen ze dus andere vaardigheden leren. Dus die gaan iets anders leren dan dat ze normaal gesproken bij de lessen leren. Dat is dus eigenlijk ook het veelgemaakte of veelgebruikte kritiek wat je hoort in het onderwijs. Want ik leer alleen maar iets in het boek, maar niet wat ik echt, waar ik echt iets in heb. Maar deze leerlingen die kunnen echt iets leren waar ze potentieel nog iets in hebben. Ze krijgen alle vrijheid om van alles te onderzoeken, om stages te lopen bij bedrijven, om andere vaardigheden te bekijken, om andere technieken te leren. En dat kun je, als ze dat goed doen, merken dat ze andere dingetjes oppikken in zo'n jaar ten opzichte van een leerling die alleen maar een les, vul het vak maar in, maakt eigenlijk niet zo heel erg veel uit, volgt. We beginnen gedurende het jaar met eerst een aantal keren samenkomen, met ze een beetje aan een handje nemen met oké, dit zijn een aantal ondernemers waar je eens een keer mee kunt gaan praten. We gaan een keer lunchen bijvoorbeeld bij het Parkhotel met een aantal ondernemers, kunnen ze wat vragen stellen, wat komt er allemaal bij kijken. Zo hebben we nog een aantal testen die we afnemen bij die leerlingen, persoonlijkheidstesten van wie ben ik eigenlijk zelf, wat ben ik goed in, wat kan ik iets minder goed. En dat doen we de eerste paar maanden en dan geven ze wat meer ruimte. Oké, jullie zijn een groepje, we hebben een groepje gevormd, jullie kunnen het goed met elkaar vinden. Verdeel maar eens wat rollen en verdeel maar eens of verzin maar eens een product wat je eventueel kunt gaan maken op zo'n manier dat bij je past, bij het groepje past. Dat het klopt bij die mensen. En dat ze dat zelf gaan bedenken.
2: En het eindresultaat, dat verschilt.
3: In het ideale geval hebben ze een product. Kunnen ze iets laten zien? Weten ze wat het kost om het te maken? Hebben ze mensen die het eventueel zouden kunnen gaan kopen? Of bedrijven die het eventueel kunnen gaan kopen? En dat verschilt natuurlijk ontzettend tussen de groepjes. Dus sommige groepjes gaan daar heel erg ver in door al. En die hebben letterlijk al klanten. Andere groepjes hebben alleen iets op papier. En die zijn echt niet zo heel erg ver. Maar die hebben wel andere dingen geleerd.
0: We gaan zo naar het nieuws. Situatie op de weg en het weer. Maar eerst een gouden ouwe. Elvin Stardust met Pretend. Pretend you-

En met Elvin Stardust wordt het exact 12:58. We gaan naar het nieuws. De 49-jarige verdachte uit Hegelsum die 2 weken geleden werd aangehouden voor seksueel misbruik van gedrogeerde vrouwen is vandaag vrijgelaten. In totaal werden er 4 personen aangehouden waarvan tot vandaag alleen nog de man uit Hegelsum vast zat. De aanhoudingen vonden plaats op woensdag 27 en donderdag 28 mei. Ook werden woningen doorzocht. In besloten online groepen verdeelden de verdachte informatie en tips over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. Ook werden er beelden van het misbruik gedeeld. En de hulpdiensten zijn gisteren aan het eind van de ochtend uitgerukt van gaslekkage aan de Spilhofsbaan in Metrik. De netbeheerder is inmiddels ter plaatse om het lek te repareren. Hoe het gaslek is kunnen ontstaan is nog onbekend. Op foto's is zichtbaar dat er aan de stoep gewerkt werd. En vanwege de situatie werd de weg tijdelijk afgesloten. En in de omgeving was een duidelijke gaslucht waarneembaar. De brandweer verrichtte metingen waaruit bleek dat er geen gevaar was voor de omwonenden. En het huidige skatepark aan de Kennedylaan en Willem van Hoornelaan is op dit moment aan een sloop bezig. De gemeente doet dit omdat de ondergrond van het skatepark gebruikt kan worden bij de aanleg van de openbare ruimte rondom de nieuwbouw van KC De Riet. Het was al eerder bekend dat het skatepark gaat verdwijnen. Er komt een nieuwe plek voor skaters op het Pierspark. Het terrein van de voormalige skatepark wordt voorlopig ingezaaid met gras en over de definitieve invulling van het vrijgekomen gedeelte wordt op een later moment een besluit genomen. En diverse buurtbewoners klaagden al enkele jaren geleden over geluidsoverlast van de skatebaan, die ook als hangplek voor jongeren diende. En de gemeente Pelemaas liet daarom onderzoeken of de toestellen konden worden verplaatst. En Jong Nederland betreurt de vernielingen die tussen zondag 7 en maandag 8 juni zijn aangericht aan de jonge aanplant die in natuurgebied de Breukerheide in Maasbree op het terrein van de voormalige trimbaan dat door de vereniging wordt gebruikt door activiteiten. De jonge bomen waren afgelopen winter geplant als onderdeel van het beheer en behoud van het natuurgebied. De huidige grove dennen op het terrein zijn circa 70 jaar oud en naderen het einde van hun levenscyclus. Nieuwe aanplant is daarom noodzakelijk om de Breukerheide ook voor toekomstige generaties als waardevol natuurgebied te behouden. We gaan naar de natuur. Weliswaar het weer. Het blijft vandaag wisselend bewolkt met wat wolkenvelden, stapelwolken en opklaringen. Tijdens opklaringen wordt het zo'n 19, misschien lokaal 20 graden. Morgen overdag ook geruime tijd opklaringen en stapelwolken. Geleidelijk komen er ook dan weer wat bewolking die in de loop van de middag en avond toeneemt. Er kan een bui overtrekken en het is wel meestal droog. Temperaturen hooguit 19 graden. Vrijdag is er meer wind dan morgen uit de westelijke richting. Er is veel bewolking. Temperaturen ook dan niet. Geen 20 graden. Het blijft steken bij 19. In het weekend wordt het op een bui na droog. Het wordt geleidelijk wat zonniger. En dan hebben we temperaturen van ruim 20 graden op onze thermometer. En begin volgende week is het droog en minder wind dan in het weekend. Temperaturen gaan uiteindelijk weer zomerse waarden halen van ruim 25 graden. Maar dat is pas vanaf maandag of dinsdag volgende week.

de situatie op de weg. Even meteen een refresh, hebben het meest actuele. Even kijken, daar gaan we op de A73, hoogte van Oostrum. Even alert zijn, er liggen namelijk voorwerpen op de weg bij paaltje 63,1. Dan gaan we naar Heijen op de N271, een auto met problemen bij 111,8. Dan gaan we naar Roggel, de N279, daar lopen dieren op de weg, as we speak, bij paaltje 8,5. Dan N279, maar dan bij Heibloem, een auto in de berm met 12,5. En last but not least, N556, de hoogte van Venlo, een auto met de knipperlichten aan bij paaltje 0,9. Dat was het. Situatie op de weg, het weer en nieuws. Meer nieuws op de site omroep1m.nl of omroephorst-aan-maas.nl of in de app van beide omroepen.

0: Sting. Even een rustmomentje in Lunch Live. De lunchshow van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Sting en Fields of Gold. Mensen die twijfelen over vrijwilligerswerk krijgen voldoende kansen volgende week om vrijblijvend kennis te maken met verschillende functies bij Vorkmeer. Tijdens de bijeenkomst proeven aan elkaars vrijwilligerswerk kunnen geïnteresseerden ontdekken welk vrijwilligerswerk bij hen past. Bart Nelissen sprak gisteren met de dames van Vorkmeer.
1: Ja, wat wij de laatste tijd heel erg merkten is dat heel veel mensen vaak ook twijfelen en behoorden. Ik heb wel eens getwijfeld om vrijwilligerswerk te doen, maar ik heb nooit doorgepakt. En op de banenmarkt in het gemeentehuis een tijdje terug werden ook vaak vragen gesteld van hebben jullie ook vrijwilligersfuncties? Dus wij dachten, laten we een keer een proeven aan vrijwilligerswerk organiseren waar mensen gewoon eens kunnen horen, vrijblijvend binnen kunnen lopen voor een soep en een broodje. En in gesprek kunnen gaan over wat vrijwilligerswerk bij Vorkmeer nou inhoudt en wat dat betekent voor jou.
2: Wat houdt dat precies in?
3: Vrijwilligers, heel vaak voor mensen is een beetje een drempel van ik denk dat ik iets wil betekenen voor een andere, maar ik ben niet zo zeker. Dus proef van vrijwilligerswerk is dat mensen kunnen vrij gewoon naar binnen lopen. Wij zijn daar om vragen te beantwoorden. Om te zien of vrijwilligerswerk is wel iets dat voor je past of niet. Dus dat wel.
2: Ja, want het moet ook wel bij je passen. Want het zijn specifieke functies die met mensen vaak te maken hebben. Verschillende functies.
1: Ja, dat klopt. En het belangrijkste van vrijwilligerswerk, want het is iets wat je doet in je vrije tijd, is dat het ook iets moet zijn wat je leuk vindt en waar je blij van wordt en wat je met liefde en passie doet. Dus je moet vooral iets zoeken wat bij je past. Dus dat is zeker belangrijk.

0: En de vrijwilligersfuncties die wij hebben zijn ook allemaal verschillend. Dus daar zit ook wel voor verschillende mensen die iets zoeken wel iets tussen. De een is heel maatschappelijke begeleiding is bijvoorbeeld elke week hè, dat je bij een gezin bij komt. Buurtbemiddeling is heel ad hoc op het moment dat er iets speelt of als het nodig is. En bij gezin gezien en de belastingservice is het meer op vraag. En ben je een tijd aan een vraag gekoppeld en dan houdt het ook weer op. Dus ja. Het is heel diverse functies.
1: En zien jullie, hebben jullie bepaalde vraag naar specifieke functies of is alles welkom?
2: In principe zijn we voor alle vier functies op zoek naar vrijwilligers. Ja.
1: Ja. Moet je daar bepaalde capaciteiten voor hebben? Ja, je moet natuurlijk wel met mensen om kunnen gaan, lijkt me.
2: Ja, dat het liefste wel. maar een beetje sociaal zijn. Ja, het ligt aan je interesse, omdat het zijn heel verschillende taken. Bij buurtbemiddeling moet je wel heel goed kunnen bemiddelen. Ja. Voor gezin moet je wel goed omgaan met de opvoeding vraagstukken. Bij maatschappelijk beleid van de statushouders, daar is heel fijn omdat mensen zijn echt net nieuw, dus ze komen hier helemaal blanco. Dus je gaat mensen echt vanaf het begin met de basis voor hun leven in Nederland kunnen helpen. Dus het zijn echt heel veel verschillende functies en die vragen verschillende
1: vaardigheden.
2: Ja, vaardigheden.
1: Ja, precies. Ze krijgt natuurlijk begeleiding van de professionals van Volkmeer.
0: Ja, dat klopt. En elk vrijwilligersfunctie is in ieder geval een vast persoon aangekoppeld die ook de vrijwilligers daarin ondersteunt. En dat is per vrijwilligersfunctie ook weer anders hoe dat is ingericht. Bij buurtbemiddeling hebben we bijvoorbeeld een aantal keer per jaar een vrijwilligersbijeenkomst waar ervaringen gedeeld worden, uitwisseling, maar soms ook verdieping plaatsvinden rondom thema's die we veel tegenkomen. Wat wel bij alle vrijwilligersfuncties hetzelfde is, is dat we één keer per jaar ook echt iets leuks doen met de vrijwilligers, informeel even samen zijn, ook erg belangrijk. Want het moet tenslotte ook leuk zijn voor de vrijwilligers. Maar bij vragen en dingen krijg je altijd ondersteuning. Voor sommige functies zijn er ook trainingen beschikbaar die je kan volgen vooral.
1: Ja. Het is natuurlijk een verschil in de dingen die je doet. En wat je kan en waar die vaardigheden liggen inderdaad.
0: Ja. Ja. Mm-hmm.
1: Volgende week dus. Mensen kunnen binnenlopen. Of moeten zich melden. Hoe werkt het?
0: Het is volgende week donderdag 18 juni van 5 tot 7. In principe is het gewoon een vrije inloop. Dus kom binnen. We hebben soep met broodjes klaarstaan. Dus het wordt letterlijk proeven. Hè? Dus je kunt ook even meegenieten van een lekker hapje. En laagdrempelig met elkaar in gesprek gaan om gewoon ervaringen uit te wisselen. Aanmelden mag via het e-mailadres van ondersteuning@voorkmeer.nl, maar hoeft niet.
1: Nee.
0: Binnenlopen mag ook.
1: En zijn er ook andere vrijwilligers die iets vertellen of die waarmee ik in gesprek kan gaan als ik kom?
2: We hebben een paar vrijwilligers gevraagd, maar ik weet niet of ze van buurtbemiddeling zijn ze niet beschikbaar, toch?
0: Nee.
2: Ja, en van maatschappelijk begeleiding weet denk ik ook niet. Maar we zijn nog in gesprek met de vrijwilligers om te zien of zij ook kunnen komen en echt hun echte ervaring kunnen delen.
1: Ja. En anders zijn jullie er natuurlijk om erover te vertellen.
0: Ja, zeker. Vanuit alle functies is in ieder geval iemand aanwezig die daar veel over kan vertellen. Dus dat is het belangrijkste, denk ik.
1: Ja. Aan de Kerkstraat bij Volkmeer in Panningen.
0: Mm-hmm.
1: Succes volgende week van nog even de tijden van 5
0: tot 7.
1: Tot 7.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Succes, dank dat jullie er waren.
0: Dankjewel.
1: Wij gaan naar iets anders afgelopen.
3: Tot zover het gesprek met de Bart Nelissen. Dus aanstaande donderdag 18 juni van 5 tot 7 uur aan de Kerkstraat hier in Panningen.

Ja, dat was Robbie Williams en Trippin. En dit is allemaal 4 minuutjes voor 1 op deze woensdag 10 juni. Tijdens de informatiebijeenkomst over de voorgenomen vernieuwing van het museum Peel en Maas en het Kerkenbuske in Helden hebben bezoekers donderdag verschillende aandachtspunten, vragen en suggesties meegegeven aan de gemeente, het museum en de architect. Uit de reacties bleek dat vooral de historische uitstraling, de materiaalkeuze en de relatie met de omgeving belangrijk worden gevonden. Sommige bezoekers gaven aan dat de entree vooral praktisch en gebruiksvriendelijk moet zijn, terwijl anderen juist meer nadruk legde op een onderscheidende architectonische kwaliteit die recht doet aan de cultuurhistorische waarde van de locatie. De reacties worden meegenomen in verdere uitwerking van de plannen. En de gemeente Peel en Maas laat weten samen met de betrokken partner, Museum Peel en Maas en de architect, met tevredenheid terug te kijken op de informatiebijeenkomst. Meer op de site omroep1m.nl. Dat was het weer, Lunch Live voor deze woensdag. Je weet het, elke werkdag Lunch Live. Zo ook morgen om 12 uur weer. Tot dan. En we gaan eruit met Kensington.

0: Lunch Live. Samen met Omroep Horst aan de Maas en Omroep PNM. Morgen weer om 12 uur.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland.

Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland

0: en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder

0: uit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
5: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
6: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
7: Bekijk nieuws, lokale verhalen en programma's. Omroep Horst aan de Maas, TV en YouTube.

0: Janna Hofs met het L1 Nieuws. Drie jongeren staan vandaag voor de rechter voor het gooien van stenen vanaf een viaduct in Landgraaf. Dat gebeurde meerdere keren in 2023 en 2024. Verslaggever Frank Monen over de zaak vandaag.
1: Het Openbaar Ministerie legt poging tot doodslag ten laste omdat de jongeren bewust het risico hebben genomen dat er door hun handelen, door het gooien van stenen vanaf een viaduct, mensen zouden kunnen komen te overlijden. Want als je zo'n steen door je ruit krijgt, is dat levensgevaarlijk.
0: In februari 2024 werden vier jongeren aangehouden. Ze zijn tussen de 17 en 19 jaar en komen uit Landgraaf en Eigelshoven. De minderjarige werd al snel naar huis gestuurd. De drie anderen bleven een maand vastzitten. Bij de incidenten zijn gelukkig geen gewonden gevallen. Een patiënt is in het Maastricht UMC Plus geopereerd met een nieuwe microchirurgische robot. Die zorgt ervoor dat de precisie van een mensenhand wordt verbeterd. Volgens de plastisch chirurg die de robot heeft meeontwikkeld is de operatie goed verlopen. Met de robot moet de zorg beter worden en de kosten beperkt blijven. Deelnemers van besloten chatgroepen waarin beelden van seksueel misbruik worden gedeeld moeten harder worden aangepakt. Dat vinden Kamerleden. Ook vinden ze dat het moet worden gezien als georganiseerde misdaad. Aanleiding is de zedenzaak die vorige week aan het licht kwam, waarbij ook een 49-jarige man uit Hegersom werd aangehouden. De mannen zouden delen hoe ze vrouwen drogeren en verkrachten en daarna beelden delen van het misbruik. Vier mannen werden aangehouden in de zaak. De man uit Hegersom zit nog vast. En de Rode Hal in Kerkrade is volgend jaar opnieuw het decor van een spektakelmusical. Dit keer van de Partizanen. Dat wordt gespeeld door toneelgroep Maastricht, dat nu nog bezig is met de voorstelling over de bokkenrijders. De Partizanen vertelt het op ware feiten gebaseerde verhaal van een groep onervaren verzetstrijders uit Balo, die tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog meer dan 30 Duitsers tot krijgsgevangenen maakt. Het verhaal dat nog altijd actueel is in een wereld van nu, vertelden de makers aan collega Jolien Linsen.
2: De wereld van nu natuurlijk, waarvoor te maken hebben met oorlog, met dreiging van fascisme, de democratie die op het spel staat. Het gaat over een groep gewone Limburgers die in extreme omstandigheden handelen, een verzetsdaad verrichten. En ja, is dat goed of is dat fout?
0: Ja, vorig jaar draaide in de Roda Hal al de spektakelmusical Het Geluk van Limburg.
3: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
4: Vanmorgen was er een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het is op de meeste plaatsen droog gebleven. Om 12 uur schommelde de temperatuur zo rond de 17 graden. Vanmiddag vormen zich geleidelijk aan stapelwolken en er gaan enkele buien vallen. Sommige buien kunnen gepaard gaan met een klap onweer. Er staat in het algemeen een matige wind uit een zuidwestelijke richting. En de maximum temperatuur komt vanmiddag uit op zo'n 18, lokaal 19 graden.
5: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een nieuwe kazerne in Zeewolde moet plaats bieden aan 7000 militairen. Er komt een schietbaan en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte eind vorig jaar bekend dat Zeewolde de voorkeur heeft voor de nieuwe megakazerne. Die moet rond 2035 klaar zijn. De Gasunie vindt dat de gasvoorraad sneller moet worden bijgevuld. De voorraden zijn nu veel kleiner dan rond dezelfde tijd vorig jaar. Het bedrijf

mogelijke tekorten in de winter. Door de hoge inkoopprijs duurt het langer voor de voorraad weer op peil is. Tussen Amsterdam en Utrecht rijden geen treinen, maar is blikseminslag geweest. De NS verwacht dat de storing tot zeker 2 uur vanmiddag duurt. Het weer, er vallen buien, soms met onweer, ook af en toe zon en een graad of 17.

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van

4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Het gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte treinverkeer

0: zegt de NS. Het weer, op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Hoi, Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
3: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
2: We zijn op 4 plaatsen geweest en toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
4: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
5: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: verkrachten van zijn vrouw, is vrijgelaten na 2 weken cel. Hij blijft wel nog verdacht in deze zaak. 3 jongeren uit Landgraaf en Eigelshoven worden verdacht van poging tot doodslag, omdat ze stenen op auto's gooiden vanaf een brug in Landgraaf. En de Maharishi-organisatie mag definitief geen vrouwenstiltecentrum vestigen in Sint-Odilieberg. De gemeenteraad van Roerdalen was daar tegen en krijgt gelijk van de Raad van State.
1: Omroep Horst aan de Maas. Hier schijnt de zon ook in je radio.

0: Middagvitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop.
1: Ah, lekker. Voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kop soep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Het Maas Hotel in Broekhuizen. Sfeervol dineren met vernieuwde gerechten voor elk budget en kindvriendelijk.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatie.

0: bent, kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Wil je lokaal opvallen? Adverteer bij Omroep Horst aan de Maas. Mail reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wil wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wil is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en

0: tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grofvuil. Bouwpuin en

0: wolken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De 49-jarige man uit Hegelsom die verdacht wordt van het drogeren en verkrachten van zijn vrouw is vrijgelaten na 2 weken cel. Hij blijft wel nog verdacht in deze zaak. 3 jongeren uit Landgraaf en Eigelshoven worden verdacht van poging tot doodslag omdat ze stenen op auto's gooiden vanaf een brug in Landgraaf. En de Maharishi-organisatie mag definitief geen vrouwenstiltecentrum vestigen in Sint-Odilieberg. De gemeenteraad van Roerdalen was daartegen en krijgt gelijk van de Raad van State.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groente en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
3: Servicemonteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? En een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
0: Altijd lokaal nieuws en meer. Ontdek alles op de website van Omroep Horst aan de Maas.
7: Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
9: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaat. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
10: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. De 49-jarige man uit Hegelsom die verdacht wordt van het drogeren en verkrachten van zijn vrouw is vrijgelaten na 2 weken cel. Hij blijft wel nog verdacht in deze zaak. 3 jongeren uit Landgraaf en Eigelshoven worden verdacht van poging tot doodslag omdat ze stenen op auto's gooiden vanaf een brug in Landgraaf. En de Maharishi-organisatie mag definitief geen vrouwenstiltecentrum vestigen in Sint-Odilieberg. De gemeenteraad van Roerdalen was daar tegen en krijgt gelijk van de Raad van State.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Bijvoorbeeld vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opname mishandeld. Voor een item over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Hij heeft aangifte gedaan. Oud-burgemeester van Leeuwarden en 50-plus prominent Geert Dales krijgt 80 uur taakstraf. Hij schold een taxichauffeur uit en zette berichten over de taxi online. Volgens de rechter is hij schuldig aan belediging, smaad en doxing. Het weer, pittige buien en ook wat zon bij een graad of 17. Morgen weinig verandering.
2: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube.

0: De grootste hits. En nog veel meer. Jouw dagelijkse portie middagvitamine.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
6: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
7: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
8: Ah, lekker, voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperge.

asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kopsoep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend.

0: hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Het Openbaar Ministerie eist voorwaardelijke celstraffen tegen drie jonge mannen die stenen en een verkeersbord vanaf een viaduct in Landgraaf gooiden. Volgens de OM was dat poging tot doodslag. De 49-jarige man uit Hegelsom, die verdacht wordt van het drogeren en verkrachten van zijn vrouw, is vrijgelaten na 2 weken cel. Hij blijft wel nog verdachte in de grote zedenzaak. En de Maharishi-organisatie mag definitief geen vrouwenstiltecentrum vestigen in Sint-Odilieberg. De gemeenteraad van Roerdalen was daar tegen en krijgt gelijk van de Raad van State.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en flinke opklaringen. Er zijn enkele buien gevallen, een enkele bui ging gepaard met een klap onweer. Er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur die is blijven steken op zo'n 18, op een enkele plek 19 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft overwegend droog. Het koelt af naar een graad of 7 als minimumtemperatuur. Donderdag overdag is het wisselend bewolkt, er vallen enkele buien, er zijn ook lange droge perioden met geregeld zon en de temperatuur blijft steken op zo'n 18 graden.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom niet aanbesteed. Ook op andere plaatsen in Nederland wordt het onderhoud uitgesteld of geschrapt. Oud-minister Koolmees van Sociale Zaken zegt dat hij buikpijn kreeg van de avondklok in coronatijd. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij bang was voor polarisatie in de samenleving. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt, maar van de rechter hoeft dat niet. Het weer, geregeld zon, maar ook pittige buien. Morgen vrijwel hetzelfde bij 17 graden.

0: Kijk mee en luister via omroephorstaandemaas.nl, omroephorstaandemaas.nl en onze socials.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat in

0: Chalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
2: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
1: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
3: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB+ of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen drie mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De drie mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een vierde verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij een graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het Openbaar Ministerie eist voorwaardelijke celstraffen tegen drie jonge mannen die stenen en een verkeersbord vanaf een viaduct in Landgraaf gooiden. Volgens de OM was dat poging tot doodslag. De 49-jarige man uit Hegelsom, die verdacht wordt van het drogeren en verkrachten van zijn vrouw, is vrijgelaten na 2 weken cel. Hij blijft wel nog verdachte in de grote zedenzaak. En de Maharishi-organisatie mag definitief geen vrouwenstiltecentrum vestigen in Sint-Odilieberg. De gemeenteraad van Roerdalen was daar tegen en krijgt gelijk van de Raad van State.
1: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
2: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en flinke opklaringen. Er zijn enkele buien gevallen, een enkele bui ging gepaard met een klap onweer. Er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur die is blijven steken op zo'n 18, op een enkele plek 19 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft overwegend droog. Het koelt af naar een graad of 7 als minimumtemperatuur. Donderdag overdag is het wisselend bewolkt, er vallen enkele buien, er zijn ook lange droge perioden met geregeld zon en de temperatuur blijft steken op zo'n 18 graden.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom niet aanbesteed. Ook op andere plaatsen in Nederland wordt onderhoud mogelijk geschrapt. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Bijvoorbeeld vrouwen die gestalkt worden. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie eist voorwaardelijke celstraffen tegen 3 mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden auto's hebben bekogeld met stenen, sinaasappels, eieren, houtblokken en een verkeersbord. Ze worden verdacht van poging tot doodslag. Het weer, geregeld zon, maar ook pittige buien. Morgen vrijwel hetzelfde bij 17 graden.

0: Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier.

0: Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoepen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
2: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
4: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk. Maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
2: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Servicemonteur van Expert.
6: Oh, hallo.
7: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
5: Zo, klaar is Kees.
6: Oh, dat was snel.
8: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Luister ook helder en digitaal naar Omroep Horst aan de Maas via DAB+.
8: Het Maashotel in Broekhuizen heeft een nieuwe kaart vol heerlijke smaken en voor ieder wat wils tegen vriendelijke prijzen.

0: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad.

0: Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
1: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
2: Goed man.
3: Ja, papa.
2: Kom uit Rotterdam, ja.
3: Alles negen.
0: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
4: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
0: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
6: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
5: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: muziek de avond door. Dit is At 8.
1: Lekker voorjaar. Dus liefhebbers, op naar de aspergewinkel van Martens Asperges aan de Makaiweg 2 in Tienrij. Die eerlijke asperges vers uit de grond en die schillen wij graag voor u. Bij Martens Asperges kunt u genieten van een lekker hapje of een verrukkelijke kop soep. En ook voor verse aardbeien en streekproducten kunt u bij ons terecht. Martens Asperges ligt aan de doorgaande weg Horst Tienrij en is eenvoudig te bereiken via de A73 afslag 10 richting Tienrij. Gedurende het aspergesseizoen zijn wij iedere dag geopend. Kijk voor meer informatie op martensasperges.nl.
2: Adverteren hoeft niet duur te zijn. Lokaal en betaalbaar. Via reclame at omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te

0: te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. En Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
1: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
0: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Zeg Milou, ben je er al geweest?
4: Waar?
3: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelsstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en flinke opklaringen. Er zijn enkele buien gevallen. Een enkele bui ging gepaard met een klap onweer. Er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur die is blijven steken op zo'n 18, op een enkele plek 19 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft overwegend droog. Het koelt af naar een graad of 7 als minimumtemperatuur. Donderdag overdag is het wisselend bewolkt. Er vallen enkele buien. Er zijn ook lange droge perioden met geregeld zon. En de temperatuur blijft steken op zo'n 18 graden.
2: Zo gezellig.
3: Elke keer weer.
2: At 9.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot 12:30 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
6: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
5: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt.

0: gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Service monteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
6: Programma gemist? Luister het terug op omroephorstandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt.

0: Het weerbericht met Lei Spreeuwenberg.
1: Vanmiddag was er een afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en flinke opklaringen. Er zijn enkele buien gevallen en enkele buien ging gepaard met een klap onweer. Er stond een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur die is blijven steken op zo'n 18, op een enkele plek 19 graden. Komende avond en nacht zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft overwegend droog. Het koelt af naar een graad of 7 als minimumtemperatuur. Donderdag overdag is het wisselend bewolkt, er vallen enkele buien, er zijn ook lange droge perioden met geregeld zon en de temperatuur blijft steken op zo'n 18 graden.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
1: Jon van Kam met het NOS Journaal. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat de agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld door Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. Er is brand gesticht in een bus en een auto. In hun auto's werden fakkels aangestoken en voorwerpen naar de hulpdiensten gegooid. De relschoppers riepen teksten als buitenlanders eruit. Bij de mesaanval maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen, bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India, 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.

0: weg te dromen. Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
1: Dagverse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
0: Driessen Recycling, tevens grondverzet en stroopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Railschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. En moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.

0: is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Paus Leo heeft de Jezus Christus toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. De inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer. Hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
3: Ja Peter, een mooi 70er jaren huis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
2: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook sloop- en eventueel metselwerk.
4: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.

wat je hier hoort, hoor je alleen hier. En nergens anders. Omroep Horst aan de Maas, midden in de regio.

0: drie knieën wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Dag verse asperges. En als u wilt gratis geschild, vindt u bij boerderijwinkel VOF Razing op de Loorbaan 17 in Amerika. Verder bent u bij ons aan het goede adres voor diverse streekproducten en streekpakketten. Denk daarbij aan ambachtelijk gemaakte aspergekroketten, soep en meer. Verse groenten en fruit voor mensen met een goede smaak. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags en zondag tot half 1 's middags. Voor info en acties ga naar boerderijwinkelamerika.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
3: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
5: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. De railschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
7: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
8: Adverteren? Dat werkt! Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
7: Driese Recycling TV.